Goedenavond allemaal. Je luistert naar Caribisch Carousel en dit is Radio Som en Breugel. Dit is een vooropgenomen programma, maar ik ben er gewoon wel. Of ik ben er eigenlijk niet. Maar vanavond gewoon lekkere muziek toch en mijn stem. En ondertussen een beetje gebabbel.

Ja, en ik kom op Spotify gewoon toch nog een hele hoop muziek tegen wat ik eigenlijk niet ken. En dat is eigenlijk wel leuk. Als je net hebt ingetuned, je luistert naar Caribisch Carousel. Deze vooropgenomen programma. Ik ben er wel dus, maar ik ben er ook eigenlijk niet. En dat komt omdat ik gewoon regelmatig toch richting de Cariben ga om weer inspiratie op te doen. Ik ga Wilbert soms opzoeken en nou, afijn, ik ben dus gewoon op vakantie.

Marcel. Daar kan je, die kan je volgen. En daar zet ik af en toe zet ik daar wat informatie op over feesten of over playlisten die we draaien of over bands die er zijn. Nou, daarnaast is er een Facebookpagina van Party Center, Skifit Party Center. Omdat wij één keer per maand daar, de derde zondag van de maand, altijd een feest geven.

En ik kom ook soms bachatas tegen die ik nog nooit gehoord heb. En deze Johan, die... Ja, die kende ik helemaal niet. We draaien weer een beetje door elkaar heen. En nou, ik had het net over die Facebookpagina's. Dat is dus een, we geven elke maand, de derde zondag van de maand... geven we een matinee bij het Skifit Party Center. Die, dat feest heet Skifit Salsa Sunday. Daar is voornamelijk wordt er ook salsa gedraaid. Maar natuurlijk ook ter afwisseling bachata's en kizomba's. Het is een gratis feest, dus je bent er altijd welkom. Ook

Ja, een leuk jongerenproject uit Medellín, Colombia. Aguanile Salsa. En het nummer heet A Través del Vaso. De volgende is Gran Combo, maar dan niet de Puerto Rico, maar uit...

Ja, en dat was een mooie van Omi Hernandez en Leonie Torres. De volgende wordt weer een salsa volgens mij.

Ja, en het is hartstikke grappig, want die huilerige... hoe heet dat, die bachata's? Dat is echt wel zoals een bachata moet zijn. Ik heb het wel vaker gezegd, bachata's komen uit de sloppenwijken. Het gaat altijd over...

Ja, en dan komt er een hele bekende van Roberto Blades, La Murga de Panama. En dat is eigenlijk van zijn broer, Ruben Blades.

een klassieker, La Murga de Panama. En ik weet niet of Roberto Blades broer van... Ik denk niet een broer, het zal wel familie zijn. Maar dit zijn dan wat nieuwere, opnieuw gearrangeerde versies. We gaan even lekker naar december. Matthias Damasio van Zaburo.

Lekker december. Ik vind het ook fijn om erop te dansen. En wat ik jullie ook nog wilde zeggen, er zijn twee agendasites in Nederland. Salsa.nl voor boven de rivieren en salsagids.info. Salsa.info, salsagids.info. Voor beneden de rivieren. Vooral die laatste, die moet je maar eens opzoeken op internet. Daar staan alle feesten in, daar staan alle scholen in. Mocht je geïnteresseerd zijn om whatever te gaan dansen, bachata, kizomba of salsa, ga bij verschillende dansscholen kijken. Want ze hebben allemaal hun eigen sfeer, ze hebben allemaal hun eigen docenten. Doelgroepen kunnen een beetje verschillen. De ene is wat ouder, de ander wat jonger. Dus je kan alle informatie daar vinden op

Behoorlijk in, want Bachata Dominicana is weer helemaal hot. En dat is minder armenwerk en meer voeten- en heupenwerk. We gaan nog even naar de samba en de kizomba en dan zitten we alweer...

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 14 juli organiseert INV Best een best kort zomerwandeling. Vanaf de parkeerplaats bij Nieuwpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best. Tijdens deze begeleide wandeling neemt een IVN-gids en een begeleider deelnemers mee voor een ontspannende tocht van ongeveer 3 kilometer door de natuur. Het tempo ligt laag en de route gaat over goed begaanbare paden met onderweg mogelijkheden om te rusten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld voor iedereen die graag in gezelschap de natuur wil beleven. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken. Op dinsdag 14 juli bij Natuurpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: stars on it.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Zon en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de achtste barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Zon en Breugel.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditie Trimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de Conditie Trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
0: SNB. Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

De Fab Eddy Band Project als eerste in dit uur Dek Radio Easy. Het is nog niet te laat. Nou, zeker niet als je net hebt afgestemd op dit programma. Er is nog een heel uur te gaan. Bijna dan. Mel Thorme en de Marty Page Deck Ted, zo heet dit gezelschap. En zij zingen de Goodbye Look.

0: De Beatles natuurlijk en I'll Follow the Sun uit de jaren 60 afkomstig. Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En Dalida uit Frankrijk met Alain Delon. Heel lang geleden in de jaren 70 klonk Parole, Parole als volgt.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des

mooi gemaakt. Metropoolorkest onder leiding van Dolf van der Linde. En Bolero Taludo. Je luistert naar Dekker Radio Easy. En we gaan op weg naar de bodem van het uur. Ik heb Papik voor je met Greta Miral en Il Mio Canto Libero.

0: goed hebt. Naar aanleiding van een kinderboek, Ruby Foot Jungle. En dit was de groep Brilliant in 1986 met dit prachtige nummer. Je bent bij deel 2 van dit uur Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En Joost Nuistel is ook van de partij. Ik ben zo blij dat ik je niet vergeten ben. Compleet met de plaatselijke harmonie, denk ik.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Het orkest van Bob James hoor je met Dream Journey. Nou, wij droomden even weg op deze prachtige orkestmuziek. We gaan naar België toe. Eva de Roveren. Straks komt de regen.

Ongetwijfeld. Burt Bacharach helpt even de compositie. Met de stem van DJ Thomas. Hey, won't you play another Somebody Done Somebody Wrong song? Wat een lange titel is dat. Back Radio Easy, daar hoor je dat allemaal voorbij komen. En nu een Nederlandstalige die een jaar of twee geleden verscheen. Van Marieke van Ruitenbeek en In het Hof, zo heet die groep blijkbaar. Iets knulligs.

Een van die originele liedjes van Herman van Veen hoor je met Doe het vandaag. Nou, een waar gezegde, hè? Hoe vaak mist men de boot niet en dan is het te laat. Tech Radio Easy. We zijn er bijna doorheen. Ik heb Sergio Mendes nog voor je met Brazil 77. I don't want to be lonely tonight. En dan zeg ik graag ook dames Paul van Waveren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende uur maar weer.

0: Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail.
1: Radio SMB.
2: Zon en Breugel 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
5: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
13: Radio SMB.
14: Easy List. Dit uur. Dekker Radio.
15: Dit is Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En we starten met Diana Warwick en Elfie, gecomponeerd door Burt Bacharach en Hal David.

Duitsstalige muziek nu bij Dekker Radio Easy. Rudy Schurike met Waarom wanst du, kleine Tamara? En aansluitend het orkest van Johnny Pearson.

0: Lekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.
1: We zijn weer terug in de Tech Radio Easy Studio voor deel 2 van dit uur. En gewoontegetrouw, 3 achter elkaar, te beginnen met Patrice Rushen. En dat heet Settle for My Love.

Curtis Mayfield hoorde je met Mrs. Marta. En daarvoor Michel Sardou met Musica. Verder met Nederlandstalig. Staren naar de maan gaan we samen met Roland Verstappen.

Dat was Roger Whittaker met New World in the Morning. Dit is Dekker Radio Easy en we hebben Tino Martin voor je met It's Raining in My Heart.

We zijn wel weer aan het eind van dit uur Dek Radio Easy. En we hebben Rita Coolidge met We're All Alone klaarstaan. En daarna nog het London Philharmonic Orchestra. Tot de volgende keer graag.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
11: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
11: Met dit uur.
12: De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ecker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ecker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Laumens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne en aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakgons en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning over Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte 165 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leenen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne en aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakkons en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

18 jaar, was dat maar waar? Dat is alweer een tijdje geleden. Een hele goede morgen. Je bent er weer bij, hoor. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. Ja. En ik heb weer hele leuke muziek voor je uitgezocht. Beetje goud van oud. En modern. En noem maar op. Blijf een leuk deutje, hè? Oh, ja, ja, ja. De begintune van Joost en Draaier. Ja, daar was ik een grote fan van. Dat kan je wel zeggen. No more fear.

En ik nam je mee terug in de tijd. Dat deden we dan even met Ten CC. Ken je deze trouwens nog? André Hazes. En dat met De Vlieger. Zing maar lekker mee, zou ik zeggen. Kan allemaal op deze ochtend.

Sabrina Carpenter. Espresso, dat is de titel van de plaat. Nou, ben je net aan het luisteren? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.

het jaar 1969, de Hollies. Toen in die tijd een hele grote hit. En stond ook heel lang genoteerd in de top 40. Ja. Net zoals de volgende plaat. Dan hebben we het over de George Baker Selection. Morning Sky. Uit welk jaar was dat ook weer? Volgens mij uit 1975. Dat is een tijd terug.

En deze plaat moet je ook helemaal uitdraaien en vooral niet doorheen praten. Dat is gewoon zonde, of niet soms? Elton John, Circle of Life. Het goede doel. Vriendschap.

voor de liefhebbers van goud van oud. Nou, deze kennen wel, denk ik. Tony Orlando. Zo, beste luisteraars. Eerste uur. Het is wel weer doorheen. Ik ga een kopje koffie inschenken en dan ben ik zo weer bij u terug. Ik zou zeggen, doe het ook, hè? Lekker toch?

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakgons en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

0: God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers. Zo, 2 uur is alweer gestart en je luistert naar het programma Een Goedemorgen. Nou, zeg dat wel. Van Morrison.

En in 1985 stond hij heel hoog genoteerd in de top 40 met deze plaat. Dan hebben we het over Paul Young. Every time you go away.

Robertson in the Wings, oftewel een echte golden oldie. En dat hier bij je eigen radiostation, ja. Iedere dag hoor je hier de betere platen. Dag in, dag uit. En wat wil je nog meer? Misschien een oudje van Bob Marley.

Een plaat die in 1974 heel hoog genoteerd stond. Kikkedi, I've Got The Music. Yeah. Ken je deze ook nog?

0: Een Duitsstalig plaatje voor de liefhebbers onder ons. Marianne Rosenberg, ja, ja. En dat met haar, Ich bin wie du.
1: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

Lady Gaga, Bruno Mars, wat wil je nog meer? En dat kan hier allemaal, de betere muziek voor jou. Dag in, dag uit. Marco Borsato. Binnen.

ook voor liefhebbers van de Golden Oldies, de Platters. Ja, beste luisteraars, kijk ik naar de klok. En dan weet je al hoe laat het is, denk ik, hè?

Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Wat mij betreft nog een prettige dag. Doe wat leuks. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie
9: en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
9: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
8: Met dit uur.
9: Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

zelfs je naam is mooi, Henk Westbroek. We gaan het even hebben over de slagerij Ledingveld. In 1937 werd de slagerij opgericht in de maand juni, Gesselse straat 100. In 1944 werd het pand verwoest door een bombardement. Na wederopbouw en de verhuizing eindigde de zaak in 1961 op de huidige adres, Gesselse straat 122. De zoon Walter werd in 1947 betrokken bij de slagerij. En de huidige eigenaar, Jos Ledingveld, kwam erbij in 1977. Dus zitten we inmiddels al aan drie generaties. Jos leert zijn vrouw Inge kennen in 1982. En vandaag is ze jarig! Dus het wordt morgen Blue Monday. New Order.

Zondag 27 september is hier weer de Hollywood Revival. Zorg dat je erbij bent. En ik denk dat we een hele mooie lasershow erbij gaan maken met die muziek die je net hoorde. Zou mooi zijn. Dit is 2 jaar eerder uitgekomen, 1986. Genesis. Het land is in verwarring. Het land waarin wij leven is al heel lang in verwarring. The Land of Confusion.

Heerlijke 12 inch uit 1986 Genesis. Was een van de paradepaardjes in de Hollywood Lasershow. Patrick Cowley.

Mooi, het Pradium vastgoedteam onder leiding van Jorin van Mol, gevestigd in de Lichttoren, nummer 32 in Eindhoven, gaan wij de volgende plaat draaien van Toto.

Mooi. Totaal voor het Pradium 10. Vastgoed gevestigd in de Lichttoren 32 in Eindhoven. Voor al uw zaken en aankopen en verkopen. Oktober 1987. Gemaakt door een megamix uit High Kane. Hier is...

Uitgebracht toen de tijd door de DMC, de Disco Mix Club. Onlangs is overleden Victor Willis. Hij speelde die iconische politieagent in The Village People. We gaan twee platen draaien van Village People in Hollywood Swinging. Victor Willis, gestorven aan een korte maar heftige ziekte. Hij werd 74 jaar. Hij was de leadzanger en oprichter van The Village People in New York City. Why?

Welk zegt we naar de twee? En dat wordt natuurlijk deze hele ook leuke speciale plaat in een remix. En ook hier speelt in de clip Victor de hoofdrol.

Heerlijk, veel plezier mee beleefd met de platen van Village People in de Chivago, in de Hollywood, op Revivals en zelfs op Radio SMB in Hollywood Swinging. We zijn samen meteen terug voor het tweede uur. Pak even een cappuccinootje. Want we hebben weer heel veel mooie platen. In het tweede uur Hollywood Swinging. Tot zo!

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen twee doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: wat je kan.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen en buitenland aan Inge Lelyveld. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

De slagerij Lelieveld. De familie heeft de slagerij al die jaren weten te behouden door mee te gaan met de tijd, terwijl het ambacht centraal bleef staan. Want Walter zei altijd dat de slager niet alleen vlees verkoopt, maar ook een vertrouwd gezicht is in de buurt. En ook dat zie je nog steeds terug in de manier waarop Jos en Inge de zaak runnen. En ze combineren traditioneel slagers vakmanschap met moderne producten zoals maaltijden, barbecue en wild specialiteiten. En slagerij Lelieveld vind je aan de Gesselse straat nummer 122. En voor de deur staat een loei van een koei. En we wensen vanuit hier Inge nog een hele mooie verjaardag. Op deze zondag. En leuk dat jullie luisteren allemaal.

Another Lady in Red als eerste plaat is hier nummertje 2. Spandau Ballet. Nou, het is een mooie jaar in 1983. Want in dat jaar ontmoette ik de liefde van mijn leven. En dat is het nog steeds. Zelfs meer dan dit gold. Het is een zuiver platina. Ga ervan genieten, het komt u, want we hebben nog heel veel mooie platen.

1983, het jaar van de dartelende vlinders. Vier jaar later. Dan hebben we het over 1987. Draaiden wij deze in de Hollywood. Delegation. You and I. En dat is niet dat ding van de kippen.

Ik zat te denken, soms zou je zomaar weer terug willen op die dansvloer in 1987 bijvoorbeeld. Samen met Gino. Gino Sassio.

Even iets heel anders. Bob Marley en de Wailers. Sta op voor je rechten. Dat zouden we eens vaker moeten doen, lieve mensen.

Je hield het al vast en zeker begrepen. Live opname van Bob Marley en The Wailers. Get up and stand up for your right. Maar begrijp best dat je soms moedeloos wordt van bepaalde dingen die in de wereld gebeuren. Maar, don't give up the fight.

Heerlijke mix. Uit het jaar 87. 1987. Tina Charles, Tavares. Marshall Hain, Real Thing, Hot Chocolate. Candy Spanton, Third World. En als laatste hoor je nu nog steeds... Wow.

Ik ga vast afscheid nemen van jullie, mijn lieve luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie zondag van. Blijf gezond. En wij zijn er volgende week weer met Hollywood Swinging. Zelfde tijd, zelfde zender. En we gaan eruit met een hele mooie mix van Luther van Dross.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haagse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

ja, dat was het aftellen. Maar een uurtje heerlijke, lekkere 70s en 80s. Op Radio SMB. Dit zijn de SMB Classics. Mijn naam is Hans Houwraken en ik ben er tot 1 uur met een hele lekkere playlist. En we beginnen meteen met een blokje Italo. En deze keer geen 2, maar 3 lekkere Italo-nummers. We beginnen met de Silver Pozzoli. Around My Dream uit 1987. Een beetje het eindperiode van de Italo hype, om het zo maar even te noemen. Het schijnt nog steeds te bestaan, maar het is wel veranderd. Maar zo'n beetje tussen 82 en 87, 88 was het heel populair hier in Nederland.

Ja, op de een of andere manier word ik altijd vrolijk van Italo. Ja, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar ik vind het heerlijk. We gaan lekker door. Mr. Triple P, oftewel Pietro Paolo Pelandi, P-Lion. En met 1984 is dit Happy Children.

The Happy Children uit 1984. Ja, ik had al gezegd, we draaien drie Italo's. En de laatste is een hele speciale. Lisa Borey. Dit is Break It Out.

Lisa Marie sluit het blokje Italo af. Vandaag hadden we drie heerlijke nummers. Breaking Out uit 1983. Nu gaan we verder met Karen Young. Een echte eendagsvlieg.

Ja, Karen Young, Hot Shot. Ja, deze dame één plaat gemaakt in 1978. En daarna heeft ze alleen nog maar wat lokaal opgetreden rondom Philadelphia. En in 1991 op 39-jarige leeftijd overleden. De volgende plaat die draai ik één keer per jaar. Altijd zo'n beetje rond 4 juli, omdat dat de sterfdag van mijn moeder is. En dit was haar favoriete plaat.

Shirley Bassey, This Is My Life uit 1979. We gaan even terug naar 1977. Met Billy Ocean. Red Light spells...

Dit is Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel. 107.5 FM en overal via radio-smb.nl. Je luistert naar Radio SMB.

Pray, 1974, Rock Your Baby. Ja, en afgelopen zondag stond hij op 81-jarige leeftijd hier nog in Eindhoven in de club. Een heel goed optreden te geven. Ik ben er zelf helaas niet bij geweest, maar ik heb van mensen gehoord die erbij waren dat het heel erg goed was. Nog meer feel good music. Uit 1979 draai ik Casey and the Sunshine Band. And Come to My Island.

Casey and the Sunshine Band, Come to My Island, uit 1979. En als we dat toch in de feel good music zitten, heb ik er nog alleen. Edwin Starr. Geboren als Charles Edwin Hatcher, 1942 in Tennessee. En overleden in 2003. Volgens de Nederlandse Wikipedia is hij nog steeds actief. Toch wel bijzonder. Dit is Happy Radio.

Martin Starr and HAPPY Radio. Happy Radio. Eventjes een beetje gas terug. Cool and the Gang.

blijft altijd lekker cool in the game. En de Ladies Night uit 1980 was die alweer. We gaan naar de voorlaatste plaat. En ik zeg je alvast, de laatste is echt een klapper. Maar eerst gaan we luisteren naar The Man Without Hats. Uit 1982. The Safety Dance.

Ja, The Man Without Hats en The Safety Dance uit 1982. Ja, ik zei al, we gaan er met een knijter van een hit gaan we eruit. En deze, ja, op Radio SMB stoppen we om 1 uur. Daar kan ik niks aan doen, dat doet het systeem. Maar op YouTube gaan we nog 1 minuut en 43 seconden verder om het geheel uit te laten spelen. Dit is de full version van Supermax Love Machine. Dus part 1 en part 2 uit 1977. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. Ja, ik weet niet of je naar de race gaat kijken. Ik twijfel er nog aan. Maar om 4 uur is dat vanmiddag. En volgende week zondag ben ik er in ieder geval weer. Met de nieuwe SMB Classics.

0: Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer, vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio SNB.nl.
7: Radio SNB.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.

Lord have mercy, zou ik zeggen. My Side of Town, Letizia McNeil. En dat komt uit ons basisjaar, waar we het de komende twee uurtjes met je over gaan hebben. Ik zou zeggen, wees welkom. Dit is de Bouwval. Twee uur lang gaan we terug in de tijd. Nou ja, niet helemaal terug in de tijd. We draaien ook nog wel wat nieuwere nummertjes en zo. Maar in ieder geval, de hoofdmoot is dat we teruggaan. En we gaan wel naar een jaar waar we gaan kijken naar Xi Jinping. Dus met andere China. We gaan nog naar gekroonde hoofden, zie ik hier staan. We hebben nog wel wat doden te melden. We gaan naar de Arabische landen. Antwerpen, Verenigde Naties zie ik hier. Nigeria, Jordanese militairen gaan we het over hebben. En nog naar Rusland. Ook waar dit te bewonderen in het jaar waar we het de komende twee uur met je over gaan hebben. Laten we eens even kijken naar de commerciële lijst van dat jaar. Even te kijken, de top 10 daarvan van het jaarlijstje. Op nummer 10 stond daar In Nijdij de Kast. Hero met Toen ik jou zag stond op nummer 9. 8 was voor Freek de Jonge, Leven na de dood. En Sarah Brightman met Time to Say Goodbye, Conte Patigo. Dat stond op nummer 7. 6 was voor Don't Speak, No Doubt. En De Wereld Zonder Jou van Marco Borsato stond op nummer 5 dat jaar. Alane West op nummer 4. En 3 was het voor Aqua de Barbie Girl. No Mercy met When I Die stond nummer 2. En op nummer 1 in ons basisjaar voor de komende twee uur was het A Tribute to the Notorious B.I.G. and I'll Be Missing You, oftewel Puff Daddy. Maar eerst even een ander uit datzelfde jaar. Stond niet in de top 10, maar ik vind het al een prachtig plaatje van Tu Evisa. En de titel is

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een bedrijfspand in Best vond de politie een grote partij drugs en illegaal vuurwerk vanmiddag. In twee containers werd ruim 100 kilo aan hennepplantjes gevonden, illegale sigaretten en duizenden vapes. En dus ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Een man uit Best en een Eindhovenaar zijn aangehouden. Een van hen had ook een sok gevuld met harddrugs op zak. Een grote groep mensen protesteerde vanmorgen in Eindhoven tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op uitkeringen. Bij de Van Doorne muziekkiosk klonken leuzen als: dit zijn geen bezuinigingen, dit is diefstal. Er werden ook ludieke spellen gespeeld waarbij hoofden van ministers en partijleiders omgegooid konden worden. De actie werd georganiseerd door een groep vakbonden. Bij een café en eethuis aan de Tongerosse straat was 2 maanden geleden een steekpartij en daarom wil de burgemeester die zaak 6 weken dicht hebben, schrijft het ED. Als het aan burgemeester Dijsselbloem ligt, raakt de eigenaar ook zijn drankvergunning kwijt. Buurtbewoners zeggen dat er al veel vaker problemen waren. Mensen zouden zich ook onveilig voelen doordat er veel overlast is. Eindhoven moet de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela helpen, vinden meerdere oppositiepartijen. Die zeggen dat Eindhoven dat ook deed bij net zulke rampen in Turkije en Syrië 3 jaar geleden. Ze willen dat Eindhoven meedoet aan de Giro 555-actie voor de slachtoffers en dat er per inwoner 1 euro wordt gedoneerd. Dat zou ongeveer 250.000 euro zijn. En een bijzondere parkeerkwestie op de compleet vernieuwde Leenderweg. De middenberm is daar zo ingericht dat veel mensen denken dat je er mag parkeren. Maar volgens de gemeente is dat niet zo. Er zouden al veel boetes zijn gegeven. Een expert zegt tegen het ED dat de kans erg groot is dat de rechter ze verscheurt. Het ziet eruit als een parkeerplek en er is geen bord met een parkeerverbod. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

wat je begrepen hebt. En dames. Laat die rokjes maar eens even lekker waaien, zou ik zeggen. Ja, en dan nu een plaat die weer terug is vanwege TikTok. Tenminste, daar kwam hij weer in de top voor. Ja, ik heb het over Sophie Ellis Baxter en...

Action en Fly Little Pugana. Ik kan het moeilijk uitspreken, maar zoiets is het volgens mij. Hey, we gaan het met je hebben over ons basisjaar. En dan hebben we het over 1997. De laatste grote revolutionair van China, Deng Xiaoping, als ik het goed uitspreek, zal wel niet, die sterft op 92-jarige leeftijd. Weken van rouw voor deze leider worden de vervolgens afgekondigd in China. Dan in de Schotse plaats Roslyn melden wetenschappers dat zij een schaap hebben gekloond door het erfelijk materiaal uit een eicel van een 6 jaar oud schaap te halen en dat te implanteren in een onvruchtbare eicel, het lam Dolly. Is tot het gevolg in juli 1996 werd dat geboren al. Nabij Nabil in het noordwesten van Iran vallen ongeveer zo'n 1000 doden bij een beving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter in 1997. Ja, ik moet goed zeggen. Dr. Michael Leites, huisarts in Antwerpen en medeoprichter van de geneeskunde voor het volk, ja, die sterft bij een verkeersongeval in 1997. En de Narcotica-commissie van de Verenigde Naties, die omschrijft Nederland als Europees centrum voor de productie van en distributie trouwens van drugs. Nederland is de voornaamste verspreider van cannabis en het belangrijkste producent van ecstasy. Dan het schilderij Tje de Femme van Pablo Picasso. Die wordt gestolen uit een galerij in Londen. Een week later wordt het schilderij trouwens weer gewoon teruggevonden. En zuster Nimal wordt gekozen om moeder Teresa op te volgen naar haar sterfbed in 1997. De Jordaanese militair die schiet vanaf een wachttoren aan de grens 7 Israëlische schoolmeisjes dood in dat jaar. En de staart van een Russische Antonov An-24, een chartervliegtuig, die breekt af en valt terug naar Turkije. Het vliegtuig stort neer en alle 50 inzittenden die komen om het leven. Later worden alle An-24's aan de grond gehouden. En dan in Beverwijk, daar vinden gevechten plaats tussen supporters van Ajax en Feyenoord. Zogezegd de slag om Beverwijk. Ajax-fan Carlo Pini, die wordt daarbij doodgeslagen in 1997. En naar een onderzoek blijkt de goudmijn van Bingqing Minerals in Indonesië waardeloos te zijn. Het schandaal leidt tot een faillissement van het bedrijf en een rechtszaak van de aandeelhouders in Canada. Nog eentje, we doen er nog eentje. In het Gelderse Dodewaard wordt de atoomkrachtcentrale definitief buiten werking gesteld. In 2003 wordt het gebouw behalve de reactor toch nog afgebroken. Het reactorgebouw dat blijft nog minstens 40 jaar staan om de straling die de kern uitvoert. Nou, dat is ongeveer wat er gebeurd is in 1997. Straks veel en veel meer, maar eerst even de Bee Gees.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emy Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Time. Oh guys, ja, and power to all the girls, mag ik wel zeggen. De Spice Girls uit 1997, dat is toevallig ons basisjaar. En hun grote nummer 1 hit, oftewel hun debuuthit, mag ik wel zeggen. De Spice Girls met Spice Up Your Life. En dit is ook eigenlijk een debuuthitje van de Two Cowboys. Alleen daarna kwam heel weinig meer uit van deze heren. Dit is Everybody Gone Free Go.

De dame met een van de grootste PR-machines in de wereld, mag ik wel zeggen. Die het heel goed doet, die PR-machine. Want elk hitje wordt gelijk gehyped en wordt populair. En de concerten die ze geeft zijn dan ook binnen 5 minuten uitverkocht. Enzovoort, enzovoort. Dus ik heb het over Taylor Swift. Uit 2014 was dat Shake It Off. Ik zou zeggen, tot het volgende uur. Dan ben ik u weer terug met het tweede gedeelte. Doei!

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Wester op Beers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en muzikaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelse straat 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen.

0: De politie heeft één slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De tweede slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer: vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
11: SNB.

0: 1997 was wel het jaar van dit soort... van dit soort, mag ik zeggen, herrie?
1: Ja.
0: Ik vind het namelijk fantastisch, dus ik zeg wel lekkere herrie van Republica en Ready to Go. Ik ben er ook wel klaar voor. Ja. Nou, laten we dan beginnen, zou ik zeggen. Het tweede gedeelte, het tweede uur van de bouwval voor vandaag. 1997 staat centraal deze... dit uurtje nog wat we te gaan hebben. Heb je het uurtje gemist? Nou, dan zou ik zeggen, blijf gewoon luisteren. Komt helemaal goed, want ooit zullen we wel weer een keer terugkomen naar 1997. Dat is beslist een feit. Ja. In het eerste uur hebben we gekeken naar de commerciële lijst, wat daar tussen 10 en 1 stond. Laten we nu eens gaan kijken naar de lijst van de non-commerciële, de publieke omroep. Wat stond daar in 1997 tussen 10 en 1? Op nummer 10 was het Freek de Jonge met Leven na de dood. En Anouk stond op nummer 9 dat jaar met Nobody's Wife. Wereld zonder jou van Marco Borsato en Treintje Oosterhuis op nummer 8. En Marco Borsato met De Waarheid op nummer 7. Hero, toen ik jou zag op nummer 6. En 5 was voor Jantje Smit met Ik zing dit lied alleen voor jou. De Barbie Girl stond op nummer 4, 1997 in de non-commerciële lijst. En West met Alaan op nummer 3. Puff Daddy featuring Faith Evans. En dat ging dan over I'll Be Missing You. De Puff Daddy missing verhaal stond daar op nummer 2. En heel verrassend, of eigenlijk ook niet, in 1997. Op nummer 1 in de non-commerciële lijst was het de 1997 versie van Elton John, Candle in the Wind. Oh.

twee keer uitgebracht in 1984. Kwam het origineel dan uit. En 1993 werd het een grote hit in de lage landen. Young at Heart. En daarvoor trouwens een van mijn favoriete platen uit 1978 van Queen. En dan hebben we het over de Fat Bottom Girl. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind dat een prachtige plaat. En misschien sommige dames ook wel. Ik weet het niet. Ik hoop het eigenlijk. We gaan naar de vrienden van de tv, oftewel Friends.

Het waren gewoon hele kleine speelfilmpjes, mag ik wel zeggen. Nou, tekenfilmpjesachtige dingetjes voor kidsjes. Maar toch, het werd allemaal een hele grote hit in de Nederlandse hitlijsten in 2004. Chips en Captain Hook. Nu, even terug in de tijd. En wel in 1980. Dat doen we dan samen met Maywood, de zusjes en Late at Night.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Verbouw je radio!
3: Attention!

Oftewel, that's the way it is. Run DMC versus Jason Neville. En ik vond het toch maar weer eens tijd om deze plaat eens een keertje in te draaien. Want dan kan je dus een keer lekker met

niet altijd draaien, maar het is 1997 en daar komt die plaat dus uit, dus dan moeten we die gewoon draaien. Terug in de tijd, dat gaan we nu naar 1977.

Ricky Martin en Un, Dos, Tres, of gewoon zoals het dan officieel heet, Maria. We gaan eens even kijken naar 1997. Wat is daar allemaal gebeurd? Een Albanees schip met vluchtelingen vergaat in het kanaal van Onteo naar een aanvaring met de Italiaanse kustwacht. 80 mensen komen daarbij om het leven. Marta Hingis, Maria moet ik zeggen, Hingis lost Steffi Graf na 8 weken af als de nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. De Zwitserse moet haar positie op haar beurt na de 80 weken weer afstaan aan de Amerikaanse Lindsay Davenport. In Angola wordt de eenheidsregering ingesteld in 1997. En na de voetbalwedstrijd Turkije-Nederland raken groepen Turken en Koerden slaags in de Almeerse wijk Spijkerkwartier en het Haagse Schilderwijk. In Arnhem is duidelijk dat de rellen ontstaan naar een provocatie van de rechts-Turkse organisatie Grijze Wolven. In Nederland wordt een tweede geval van gekke koeienziekte ontdekt. Het gaat om een 6-jarig rund uit het Friese plaatsje Kolm. Alle twee op de boerderij wordt geslacht en onderzocht op BSE. Dan in Oosterhout wordt een medewerker van de NS-bank... die verwisselt een paar bankbiljetjes in een geldautomaat. Hierdoor krijg je in plaats van een briefje van 25 gulden... een briefje van 100 gulden uitgekeerd uit dat apparaat. En de kathedraal van Turijn die wordt door brand beschadigd. De lijkwaarde van Turijn wordt daardoor bedreigd. Maar het is volgens mij nog net goed gekomen. De oorzaak is mogelijk brandstichting. Dus. En de pas 11-jarige oude Jantje Smit uit Volendam is vanuit het niets voor de eerste keer op de eerste plaats terechtgekomen in de Nederlandse top 40. En dat allemaal met het nummer Ik zin dit lied alleen voor jou. Een echte ouderwetse smartlap gericht toen aan zijn oma. En Tiger Woods die wordt de jongste golfer in de Masters. Die de Masters wint in 1997. En Nederland eindigt als 6e en voorlaatste bij de wereldkampioenschap ijshockey voor B-landen. En dat doen ze in Polen. En na 126 dagen worden de gijzelaars in de residentie van de Japanse ambassadeur in Lima bevrijd. Commando's bestormen het gebouw en bevrijden 71 gijzelaars. 2 soldaten, 14 rebellen en 1 gijzelaar die komt om het leven in 1997.

ook schitterend. En dan hebben we het over voltooid verleden tijd. En als ik naar de tijd kijk, dan denk ik ook bijna is het voltooid verleden tijd. Maar we hebben nog tijd voor een aantal hele mooie nummers.

ook. Dit is Miley Cyrus. En ik zeg dat het er voor mij op zit voor vandaag. En dat betekent dat ik moet afscheid nemen. Tot de volgende keer, tot de volgende bouwval. En dan gaan we het weer met je hebben over een nieuw jaar dat we centraal stellen. Hey, doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ecker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 's middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ecker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben drie zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt twee jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft één slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De tweede slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie

0: politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: Een heel hartelijk welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Met dit uur de allergrootste zomerhits die passen in het connectieformat.

0: beetje merkwaardig audiogeluid van Lady Gaga en Alejandro. Maar we wilden toch even draaien, omdat we de grootste zomerhits uit het connectieformat voor je draaien in dit uur. Zomerconnectie, van harte welkom bij dit radioprogramma wat ons connectie maakt tussen muziekgeneraties. En wij starten met The Beach Boys en helaas was dat meteen een in memoriam, omdat Brian Wilson een tijdje geleden is overleden. Maar de hits blijven natuurlijk zomers en die blijven een connectie houden met The Beach.
1: We showcase the hottest hits around the globe.

trio van zomerhits in de connectie Miami. Daar herkende je The Whispers met And The Beat Goes On. Maar dit was Will Smith samen met zijn grote hit Summertime. Klinkt dit toch ook heel lekker in de zomer. En daarna de grootste zomerhit van Wham! Club Tropicana. En Harry Styles met Watermelon Sugar. Van harte welkom. Wij draaien de 16 grootste zomerhits uit het collectieformat. En we vinden het heel fijn dat je daarbij bent. En dat je daarnaar luistert. We hopen je te verwennen met muziek en items en feitjes. En verder kan je ons bereiken. Dat kan altijd en overal via de collectie @gmail.com.

0: is eigenlijk een beetje een verspreide double trouble, zoals je die normaal kent in de connectie op de helft van elk uur. Hier was hij weer, Will Smith. Die we natuurlijk leren kennen als acteur in The Fresh Prince of Bel-Air. Maar zingen kon hij ook en rappen kon hij ook. En nu is hij nog wel eens de gast in een talkshow. En altijd vragen ze weer of hij dit nummer even wil zingen. Dat doet hij dan en dan gaat de hele zaal uit zijn dak. En waarom nou twee keer zo kort achter elkaar deze Will Smith? Nou, dat komt omdat wij eigenlijk de top 16 draaien uit de fascinerende zomerhonderd. Maar daar geven we niet zoveel rugbaarheid aan. Maar op 14 stond Will Smith met Miami. En even kijken, op 8. Staat hij met Summertime. En daarvoor draaien we trouwens de Macarena van Los Del Rio. En daarvoor Sean Kingston met Beautiful Girls. This summer.
1: Hot jam.
2: Summer.
3: Summer.
2: Summer.
3: Summer.
2: Summer.

er wel eens geweest. Het is ook echt een heel leuk plaatsje, Zoutelanden. Aan de Zeeuwse kust, het is anders dan andere kustplaatsen. Je hebt er echt een strandbeleving, ja, die eigenlijk nergens anders kan beleven. Zoutelanden, Bluf en Gijke Arnaert. Ik vind het echt een van de lekkerste Nederlandstalige nummers die ooit gemaakt is. Maar hier direct na komt ook weer een lekkere. Maar hiervoor draaiden we Calvin Harris en Summer. En daarvoor Fatim Bora van Marianne Froos. Ken je het nummer? Het is een van de grootste zomerhits aller tijden. Misschien wat meer in het buitenland. Dat we niet zo goed kennen. Maar daarvoor draaiden we Will Smith nog een keer. En Summertime.

normaal gesproken, als je een hitparade in elkaar sleutelt, ik ga hem presenteren, dan valt het niet mee om alle nummers in een uur te krijgen. En nu deed ik het even zo langs mijn neus weg. De 16 grootste zomerhits uit de zomerconnectie. En daar passen ze er gewoon lekker allemaal in. Ja, we draaiden Shakira en Freshly Ground en Waka Waka This Time for Africa. En El Mismo Sol van Alvaro Soler. En wat is nou de grootste zomerhit hier bij de connectie, in de zomerconnectie? Nou, daar komt hij aan hoor.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking.

0: met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
1: SNB.
3: Heel hartelijk welkom bij dit radioprogramma dat de zomerconnectie als titel meekrijgt, omdat wij alleen maar zomerhits draaien. Met Sun of Beach in de titel of een zomer.

Van harte welkom in de Zomerconnectie, waar we de beste zomerhits voor je draaien. En ook de grootste. Je hoorde Elvis Crespo en Suavemente. En daarna La Isla Bonita en Madonna, dat heb je herkend. Dit radioprogramma zit boordevol met zomerhits, zomerse muziek. Dat is wat er in het format komt van dit radioprogramma. En anders moet er een lekker zomers ritme in zitten. Of er moet een Spaanstalig, Italiaanstalig, Franstalig beach mag in de titel zitten. Of sun, of hard. Nou, dat alles maakt die mix van de muziek die je hoort in dit programma.

Santana en Wyclef Jean met vaak dat Latino-ritme in de nummers. En dat klinkt toch heerlijk in een zomerconnectie als deze. Met hiervoor Marcello Bello, Questo Amore van Eros Ramazzotti. En daarvoor Quereme Mucho van Julio Iglesias. Ik doe mijn best om een beetje Spaans en Italiaans te klinken. Maar Spaanse en Italiaanse mensen zullen me uitlachen erom. Want dat klinkt natuurlijk heel anders als je het echt spreekt. Wij draaien de grootste zomerhits en zijn blij dat voor je te doen. En hopen jou ook een beetje blij te maken daarmee.

van mijn favoriete nummers en naar zomerhits alle tijden. Tom Brown en Funkin' for Jamaica. Heerlijk nummer is dat. En daarvoor draaiden we Aiko Aiko, My Bestie van Justin Wellington en A Small Jam. En daarvoor A Lion Bailey en A Summer Rain. Ja, de zomerklanken die vliegen je hier om de oren. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat altijd via de connectie @gmail.com.

van de grootste zomerhits aller tijden, die ook alweer dateert uit 2003, de Summer Jam van The Underdog Project in de Summer Mix. En daarvoor 7 Days in Sunny June. En inderdaad, juni is tegenwoordig behoorlijk zonnig. Net zoals mei, in april begint het al een beetje. Het voorjaar en de zomer zijn warmer en zonniger dan enkele jaren geleden. Alhoewel het soms wel heel erg warm wordt, en dat is dan misschien weer het nadeel. Daarvoor draaiden we Natasha Bedingfield en Pocket Full of Sunshine. We zijn niet allemaal zo dol op de zon. Zeker niet als het heel erg bloedheet is. Soms moet je er gewoon voor schuilen. En tegenwoordig heeft een paraplu een dubbele functie. Het is ook bijzonder handig als je onderweg bent en je moet lopen of staan in de brandende zon om dan een paraplu op te zetten. Dan is het ineens een parasol.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit.

0: Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader. Het datagestuurde fintech handelsplatform opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Ik ben er weer.
8: Ik ben er weer.
7: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
8: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
7: Met René van Elst.

tegen me zeggen te gaan. Wat een heerlijke brok. Feel good energie blijft dit toch. Ik zeg welkom bij de show, Kroon Café René. Twee uurtjes onvervalste hits op jouw radiostation. Mijn naam is Van Els, neem je mee met bijvoorbeeld deze plaat Simply Red en Sunrise. Ik zeg een hele goede dag.

was die lekkere sprankelende pop classic Pleasant Value Sunday uit de zomer van 67 en met over de Monkees. We zijn lekker bezig en op gang hier in Krant Café René. Ja, en dit geluid, dat kennen we natuurlijk wel. Joyce McRae en Rock Your Baby.

oorspronkelijk opgenomen door Tina Turner als B-kantje. Maar deze heren, ja, die goten er weer een heerlijke lome Caribische saus overheen. En scoorde er een monumentaal nummer 1 hit mee in de Britse en de Nederlandse hitlijsten. Van de ontspannen reggae-vibes van Aswad schakelen over naar een flinke dosis puur onvervalste Amerikaanse feel-good rock. Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful.

0: Bij René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Dior Teddybeer.
1: Blijft altijd lekker hoor. Dit is Tennessee en Feel the Love.

Snowy Wyatt met die wonderschone meesterwerk Bird of Paradise uit de winter van 83. En wist je dat Snowy deze wereldhit eigenlijk puur per ongeluk scoorde? Het was namelijk destijds de vaste tourgitarist van Pink Floyd en Thin Lizzy. En schreef dit nummer gewoon thuis op de bank voor ontspanning. En zijn platenmaatschappij hoorde het, rook een hit en sleepte hem tegen zijn zin in de schijnwerpers. Birds of Paradise, oftewel Snowy White. Dit is Wham en Everything She Wants. Blijf lekker luisteren. Grand Café René is er voor jou.

triste koningen van de intelligente Sinpop. It's a Sin uit de zomer van 87. Lekker hoor, echt zo'n monumentaal nummer. Even wat anders. Ik heb geen plaat klaarstaan. Even wachten hoor. Zo. Rolls Royce en Car Wash.

0: Radio.
1: SMB.
0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio-smb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl.

0: En start morgen.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SMB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
3: Radio
4: SMB. Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
5: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
4: Met de beste platen en jouw favoriete muziek.
5: En jouw favoriete muziek.

Davey D goes to Disney en met de zus van Philip stampelde hij. Save Me uit het najaar van 66. Welkom terug bij Tweede Uur Krant Café René van die rammelende beatpop. Uit de jaren 60 gaan we gewoon eventjes naar een exact dezelfde titel. Maar dan spoelen we de tijd eventjes door. 10 jaar vooruit en luisteren naar Save Me van Silver Convention.

0: Dat was Huey Lewis en de News met die monumentale rocket The Power of Love uit de zomer van 85. En deze plaat is natuurlijk voor eeuwig verbonden aan de legendarische film Back to the Future. Heb je een cowboyhoed? Zet hem op, want hier is Rednecks en Cotton Eye Joe.
1: I've been married a long time ago.

was natuurlijk die onbetwiste koning van het levenslied. André Hazes met die ultieme barklassieker. Het laatste rondjaar, het najaar van 84. Beter bekend bij iedereen als De Hoogste Tijd. En wist je trouwens dat André dit nummer eigenlijk schreef met een heel speciaal doel? Hij was het zat dat kroegbazen aan het einde van de avond altijd de lichten wreed aandoen en een saaie plaat opzetten. Van bitterzoet sfeer van de Amerikaanse kroeg stappen we gewoon eventjes over naar deze plaat van Leo Sayer. When I Need You.

1977, het was winter, dat kan me nog heel goed herinneren. Leo Sayer met When I Need You. Colby Alexander, kennen we die nog? Spend My Life With You.

Idi Amin nou. Jawel, het is een cover dat 5 jaar eerder werd opgenomen. Maar Status Quo vond het zo ontzettend een goede plaat. Maar in ieder geval was het geschreven door het Nederlandse duo Bolland en Bolland. Van marcherende legertrommels van Status Quo schakelen we nu over naar een van de meest gedraaide, meest emotionele, meest tijdloze liefdesverklaringen uit de moderne popgeschiedenis. Dit is John Legend en All of Me.

0: Once upon a long ago. Oftewel Paul McCartney. En natuurlijk volgens mij wel met de Wings toen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo zeker. Maar het maakt allemaal niet uit natuurlijk. We gaan even een biootje doen.
1: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Als zanger, bassist en componist wist hij humor, melancholie en scherpe observaties te verbinden met toegankelijke pop. Maar zijn naam blijft onlosmakelijk verbonden met Doe Maar. De band die begin jaren 80 uitgroeide tot een ongekende cultureel fenomeen. Over wie hebben we het dan? Nou, Henny Vrienten was een van de meest invloedrijke stemmen in de Nederlandse popgeschiedenis. Hij is geboren in 1948 in Nulvarenbeek, ontwikkelde zich al vroeg tot een veelzijdige muzikant. En voor zijn doorbraak werkte hij als sessiebassist en componist, waar hij zijn sterke gevoel voor melodie en productie verfijnde. Met Doe Maar schreef hij klassiekers als De Bom, Is Dit Alles en Sinds een Dag of Twee. Nummers die generaties blijven raken. Na het uiteenvallen van de band in 1984 bouwde Vrienten een indrukwekkende solo-carrière op. En werd hij een veelgevraagd componist voor film en televisie. Zijn latere werk werd rustiger en meer beschouwend, maar altijd herkenbaar door zijn melancholische en helderheid van taalgevoel. Doe Maar keerde er meerdere keren terug voor een succesvolle reunie, waarbij Vrienden opnieuw een centrale creatieve kracht was. En zijn invloed op de Nederlandse artiesten blijft groot en zijn muziek wordt nog altijd veel beluisterd. Hij overleed in 2022, maar zijn nalatenschap leeft voort in de oeuvre dat zowel populair als inhoudelijk is. En natuurlijk lees je het hele artikel op www.popmagazine.nl.

vrienden van de show. Ik ga eruit met Salomar en A Night to Remember. En volgende week ben ik gewoon weer op je radiostation. En als je een mailtje wil sturen, info@renévanels.nl. Een fijne dag nog. Dag.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.

0: J'aime les chansons.
1: Il y aura 100 000 chansons.
2: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Le Petit Pain au Chocolat van Joe Dassin is het, dat is een luchtverhaal. En dat, daar speelt een amateur wielrenner een belangrijke rol. Het is Joe Dassin op zijn charmantst.

Ja, in de zomer, we gaan van het wielrennen naar het voetballen. In de zomer van 1998 keek de hele wereld naar Frankrijk. En voor het eerst deden 32 landen mee. Ja, dit jaar nog veel meer. Maar dit was voor het eerst dat zoveel landen meededen aan een wereldkampioenschap voetbal. En het gastland droomde van de wereldtitel. En bij zo'n evenement hoort natuurlijk muziek. Niet alleen de bekende WK-hit van Ricky Martin, maar ook een officieel anthem. En die eer viel de beurt aan de Senegalese wereldster Youssou N'Dour en onze eigen Belgische trots Axel Red. Hun duet La Cour des Grands ging niet over winnen of verliezen, maar over samenkomen, respect en vriendschap. Een boodschap die vandaag misschien nog net zo actueel is als toen. Hier zijn Youssou N'Dour en Axel Red met La Cour des Grands. En leuk weet je, Frankrijk won dat WK uiteindelijk in eigen land door Brazilië met 3-0 te verslaan. Met 2 doelpunten van Zinedine Zidane in de finale.

Ja, geschreven in 1976 als eerbetoon aan voetbalclub Saint-Étienne. Het groeide uit tot de officiële supportershymne van de club. Dit was Monty met Allez les Verts. Ja, dan nu een onverwachte gast in een Frans chansonprogramma. Het is de Nederlandse voetballer Johnny Rep. En Mickey 3D maakt er een bijzonder lied van. En dat heet dan ook Johnny Rep.

Johnny Rep, hij maakte deel uit van het Nederlands elftal op het WK 1974. En vormde toen een voorhoede met Johan Cruijff en Rob Rensenbrink. En hoe dat is afgelopen weten we natuurlijk allemaal. En in Frankrijk speelde hij bij Bastia en Saint-Étienne. Oh, dat ging even te snel. Ik ga van het voetbal naar het tennis. Yannick Noah, de kampioen die zanger werd, zo kan ik het wel noemen. Er zijn artiesten die ooit een sport hebben beoefend. En er zijn sporters die wel eens een plaatje hebben opgenomen. Maar is er eigenlijk maar één Fransman die in beide werelden een nationale held werd. En dat is Yannick Noah. Hij werd geboren op 18 mei 1960 in Sedan, in het noordoosten van Frankrijk. En zijn vader was een voetballer uit Kameroen. Zijn moeder een Franse lerares. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in Kameroen, waar zijn uitzonderlijke tennistalent al vroeg werd ontdekt. En op 11-jarige leeftijd werd hij opgemerkt door de Franse tennislegende Arthur Ashe, die hem aanmoedigde zijn talent verder te ontwikkelen in Frankrijk. Ja, ik kan nog veel meer over hem vertellen, dat zal ik straks nog even doen. Laten we eerst eens luisteren naar La Voix des Sages, No More Fighting.

Ja, je luistert naar J'aime les chansons en dit is een uitzending waarin de sport centraal staat. En we zijn nu bezig met Yannick Noah. Dit nummer was Le Lion, een ode aan sterke vrouwen, aan moeders, dochters, partners en alle vrouwen die kracht tonen wanneer het leven daarom vraagt. Ja, ik was wat aan het vertellen over de historie van Yannick Noah. In de jaren 70 en 80 groeide hij uit tot een van de populairste Franse tennissers. En het absolute hoogtepunt volgde op 5 juni 1983. Op het gravel van Roland Garros versloeg hij Mats Wielander in de finale van de French Open. En tot op de dag van vandaag is Yannick Noah de laatste Franse man die het enkelspel van Roland Garros wist te winnen. Dan gaan we weer even naar zijn muziek. Saga Afrika, in 1991 verscheen het. En het nummer ademt de sfeer van zijn Afrikaanse jeugd met zonnige ritmes, levensvreugde en een onweerstaanbare energie. Hij bewees hier dat hij meer was dan een voormalige tennisser.

Na zijn actieve sportcarrière bleef Noah actief in de tennissport en hij leidde als coach de Franse ploeg zelfs naar winst in de Davis Cup. Maar ondertussen ontdekte hij een tweede passie en dat was muziek. En vanaf de jaren 90 ontwikkelde hij zich tot een succesvolle zanger met een stijl waarin pop, chanson, reggae en Afrikaanse invloeden samenkomen. En zijn warme stem, positieve uitstraling en optimistische teksten maakten hem tot een van de meest geliefde artiesten van Frankrijk. En die muzikale carrière die begon met het nummer dat je net hoorde, Saga Afrika. En dat werd gelijk een enorme hit. Ja, dan ga ik naar het laatste nummer wat ik van Yannick Noah laat horen. Au Arbre Citoyen. Het verscheen in 2006 en het werd ook een van zijn grootste successen. Met een knipoog naar de Franse revolutionaire leus, Aux Armes Citoyen, riep hij hier niet op tot strijd, maar tot zorg voor de planeet en voor elkaar. En een boodschap die misschien vandaag nog actueler klinkt dan 20 jaar geleden. Yannick Noah weer.

Ja, naar de wereld van kampioenen, stadions en overwinningen komen we bij een andere vorm van strijd terecht. Want sport gaat niet alleen over winnen, want iedere sporter kent blessures, teleurstellingen en momenten waarop opgeven de gemakkelijkste keuze lijkt. En ook in de muziek vinden we verhalen van mensen die diep moesten gaan om opnieuw hun weg te vinden. En een van de meest indrukwekkende voorbeelden daarvan is Grandcore Malade. Geboren als Fabien Marceau groeide hij op in de Parijse voorstad Saint-Denis. En sport speelde een belangrijke rol in zijn leven. Hij was een fanatiek basketballer en droomde van een carrière als sportleraar. Maar in 1997 veranderde alles. Tijdens een duik in een zwembad kwam hij ongelukkig terecht op een zandbank en de klap beschadigde zijn nekwervels ernstig. Artsen vreesden zelfs dat hij nooit meer zou kunnen lopen en maanden van revalidatie volgden. Stap voor stap moest hij leren leven met een lichaam dat niet meer deed wat het vroeger deed. En net als een topsporter die na een zware blessure terugvecht, weigerde hij zich neer te leggen bij zijn lot. En uit die moeilijke periode ontstond uiteindelijk iets nieuws. Fabien ontdekte de kracht van woorden en ontwikkelde zich tot een van de bekendste slamartiesten van Frankrijk. Zijn artiestennaam Grandcore Malade, letterlijk groot ziek lichaam, verwijst met een flinke dosis zelfspot naar die ingrijpende periode uit zijn leven. Zijn debuutalbum verscheen in 2006 en werd onmiddellijk een groot succes. En daarvan horen we nu het titelnummer Midi Vent.

0: là c'est chaud. Il est déjà midi 20.
1: Je suis Van Gainsbourg, tot Stromae, et ja, zelfs een beetje bruin.
2: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
1: Hier hoor je het allemaal bij J'aime les chansons.
3: Ja, hier hoor je het allemaal. De genoemde artiesten in deze jingle hoor je vandaag niet. Maar we hebben de sport centraal staan en ook de sporters uit Frankrijk. En ik ben nu aangeland bij Grand Corps Malade. En wanneer mensen grote tegenslagen overwinnen, worden ze vaak sterker dan daarvoor. Dat geldt dus voor veel sporters die na een blessure terugkeren, maar ook voor artiesten zoals Grand Corps Malade. En zijn succesverhaal begon niet op een podium, maar in een ziekenhuisbed. En toch verloor hij nooit het contact met zijn afkomst, zijn jeugd en de mensen die hem gevormd hebben. In Je viens de là kijkt Grand Corps Malade terug naar Saint-Denis, de wijk waar hij opgroeide. En het is een liefdevolle blik op zijn wortels, op de mensen om hem heen en op de ervaringen die hem hebben gemaakt tot wie hij is. Een nummer dat laat horen dat echte kracht niet alleen zit in spieren of prestaties, maar ook in karakter, verbondenheid en trouw blijven aan jezelf.
4: Dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens. Moi, un jour, mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas.
0: Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles.

0: mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins.
1: J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis, c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit.
2: Ja, de versie die ik liet horen van Je viens de la, die was uit de film La Vie Scolaire. En dat is een collectieve opname met acteurs en jongeren uit de wijk Franck Moissin in Saint-Denis, waar Grand Corps Malade dus opgroeide. Ja, en dan na het indrukwekkende verhaal van Grand Corps Malade komen we bij een thema dat iedere sporter kent. Er zijn momenten waarop talent niet meer voldoende is en wanneer wedstrijden verloren gaan, blessures toeslaan of dromen verder weg te lijken dan ooit, dan draait alles om doorzettingsvermogen. En om weer op te staan wanneer het leven je tegen de grond heeft gewerkt, heb je daar echt karakter voor nodig. En dat idee staat centraal in het volgende nummer van Claudio Capeo, Un homme debout.

Rechtop blijven staan. Het klinkt eenvoudig, maar iedereen weet hoe moeilijk dat soms kan zijn. En sporters spreken vaak over de strijd tegen hun tegenstander. Maar minstens zo belangrijk is de strijd die zich van binnen afspeelt. De strijd tegen onzekerheid en tegen angst om te falen. Tegen die stem die zegt dat je moet opgeven. En dat brengt ons bij het laatste nummer van dit eerste uur over sport en chanson. Straks nog een heel uur daarover. Daniel Balavoine, hij behoort nog tot de meest geliefde artiesten van Frankrijk. Hij stond bekend om zijn krachtige stem, zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn vermogen om emoties op een indrukwekkende manier over te brengen. In Tout le cri les SOS bezingt hij de eenzaamheid van iemand die om hulp roept en hoopt dat iemand luistert. En door de jaren heen kreeg het een bijzondere plaats in de sportwereld. Bij reportages over grote overwinningen, zware nederlagen en persoonlijke comeback-verhalen duikt het regelmatig op. Omdat het precies raakt aan wat veel sporters ervaren. De eenzame strijd achter de schermen, ver weg van de camera's en het applaus. Tot straks in het tweede uur.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SNB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radio snb.nl.
9: Radio
8: SNB.

Ja, tweede uur van J'aime les chansons, waarbij ik de verbinding wil zoeken en probeer te zoeken tussen sport en chanson. En niet iedere overwinning wordt behaald op een sportveld. Karakter, respect en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen die kampioenen onderscheiden. Maar het zijn ook eigenschappen die we terugvinden in veel chansons. En in dit blok draait het om veerkracht, vertrouwen en de kracht om vooruit te blijven kijken. Dit was Florent Pagny met Savoir Aimer. Sport draait niet alleen om winnen, maar ook respect voor je tegenstander. Omgaan met succes en teleurstelling. Die zijn minstens zo belangrijk. En dat hoorden we terug in Savoir Aimer. Een van de grootste successen van Florent Pagny. Ja, kampioenen worden vaak bewonderd om hun prestaties. Maar achter iedere prestatie schuilt ook een persoonlijk verhaal. En dat horen we in het volgende nummer van Calogero en Passy, Face à la Mer, vertelt over dromen, keuzes.

Ja, misschien wel het meest... Het meest ultieme chanson voor iedere sporter. Résiste groeide uit tot een van de bekendste nummers van Frans Gall. De boodschap is eenvoudig, maar krachtig. Geef niet op, blijf overeind en blijf vooruitgang. Vooruitgaan, bedoel ik. En volgende nummer moest ik even over nadenken of ik het nog wel zou draaien. Patrick Bruel, hij is natuurlijk in opspraak gekomen. Maar het gaat voor mij om de muziek. En dit nummer gaat over terugkijken, dromen en vieren wat je hebt bereikt. Want soms mag je best even stilstaan bij een succes. En dat succes is voor Patrick Bruel nu even een heel stuk minder. Maar toch hoor je hem hier in Place des Grands Hommes.

Ja, succes vraagt talent, maar ook passie. En die passie hoorde je terug in de klassieker van Jean-Jacques Goldman. Canla Muziek Ebon, een lied over enthousiasme, energie en het geloof in wat je doet. Eigenschappen die iedere kampioen nodig heeft. Ja, een overwinning wordt niet alleen beleefd, maar ook gevierd. En dat gebeurt in Frankrijk en graag met muziek die iedereen mee kan zingen. Met zijn aanstekelijke ritme en zomerse sfeer groeit de Andalus uit tot een van de grootste Francisten van de afgelopen jaren. Een nummer dat uitnodigt om te bewegen en te genieten. Hier is Kenji Girac met Andalus.

Een echte feestklassieker die ook regelmatig uit de luidsprekers van de Franse stadions klinkt. Dit was Zebda met Tombe la chemise. Het betekent letterlijk het hemd uittrekken. En dat staat vooral symbool voor het loslaten en feestvieren. En dat is precies wat supporters doen wanneer er iets te vieren valt. Ja, geen sportwedstrijd in Frankrijk zonder muziek die het publiek in beweging krijgt. En als er één artiest is die een stadion volledig op zijn kop kon zetten, dan was het Johnny Hallyday. Met zijn enorme energie en krachtig refrein groeide Allemé Le Feu uit tot een van de grootste stadionklassiekers van Frankrijk. Hier is Johnny Hallyday met Allemé Le Feu.

Ja, sommige nummers groeien uit tot veel meer dan een hit. En Le Lac du Connemara behoort tot het collectieve geheugen van Frankrijk en ik denk ook van Nederland. Bij sportieve successen, grote evenementen en feestelijke bijeenkomsten klinkt het vaak uit duizenden kelen tegelijk. En het is een lied dat verbindt, net zoals sport mensen kan verbinden. Dat was Michel Sardou. Ja, sport leert ons dat afkomst, huidskleur of achtergrond uiteindelijk minder belangrijk zijn dan respect voor elkaar. Dat was ook een boodschap die Daniel Balavoin nauw aan het hart lag. Met La Ziza bracht Balavoin een ode aan verdraagzaamheid en wetenschap, wederzijds respect. Een boodschap die vandaag nog altijd actueel klinkt, zowel binnen als buiten de sportwereld.

Ja, een kampioen moet vaak zijn eigen weg durven kiezen, ook wanneer anderen aan hem twijfelen. En dat idee stond centraal in het nummer wat je net hoorde van Florent Pagny, Ma liberté de pensée. En wie ooit een sportwedstrijd heeft gezien, en wie heeft dat niet, weet dat hoop soms het verschil maakt tussen opgeven en doorgaan. En die gedachte keert terug in het volgende nummer van Patrick Fiori, Que tu reviens.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB.
6: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: Dat waren de jongens van Clouseau.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer is terug te vinden op hun debuutalbum Hoezo. En betekent eigenlijk ook een definitieve doorbraak, hè, hier bij ons in België en Nederland. Geschreven door Jan Savenberg, de toenmalige drummer van de band. En de tekst beschrijft een vrouw met een bijna goddelijke schoonheid die overal mee wegkomt. Want zelfs de bisschop en de premier zijn onder de indruk. Misschien trouwens dat er ook een Engelstalige versie destijds ook was van uitgebracht. Close Encounters heette dat. Clouseau, daar gaat ze. En daarvoor als eerste in deze liefde enzovoort voor deze avond. Bruce Springsteen met zijn Streets of Minneapolis. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Ja, hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Een week is zo voorbij, hè? Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daar de komende 2 uurtjes bij gezelschap houden. Wat heb ik bijvoorbeeld voor jullie in petto de komende minuut? Wel, een fijne klassieker uit 1974 voor Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. En uit 1986... een fijne voor Atlantic Star en Secret Lovers. Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax Radio.

Silverfax uit 2017 ook alweer. Deze Long Way Back. Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat we ook een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat is elke week zo en dat is deze avond zeker en vast niet anders. Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je krijgt het van mij in deel 2, dus je hebt nog wel heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, je weet het ongetwijfeld, je kan het natuurlijk alvast terugvinden op onze Facebookpagina. Daar staat het liefdeshoroscoop en dan kan je het al eens rustig nalezen. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefdespatie ENZ. Ik heb zometeen Reza voor jullie klaarstaan met een nummer dat gaat over het loslaten van pijn en het vinden van innerlijke rust. Ze is voor jullie onderweg met The Willow Lake. Na eentje voor The Water Boys. Je kent ze ongetwijfeld van hun grote hit in de jaren 80, The Hole of the Moon. Dit kwam uit 1991. A Man is in Love.

ging toen het gerucht dat de Bengals hun album Everything naakt zouden hebben ingezongen. Dat bleek nu gedeeltelijk waar te zijn. Suzanne Hobbs van de Bengals namelijk heeft op de Britse tv in het programma van Graham Norton toegegeven dat ze de lead vocals van Eternal Flame naakt heeft ingezongen. De Bengals, met die grote hit uit 1989. Wil je nu bijvoorbeeld naar deze van de Bengals kijken of andere videoclips die hier vanavond of de afgelopen tijd op horen voorbij komen? Dan raad ik je aan even een bezoekje te nemen aan onze Facebookpagina. Daar kan je het namelijk bekijken. Ik heb er bijvoorbeeld ook, zoals ik het er net al even vermeld had, het liefdeshoroscoop geplaatst. En verder ook nog weer, ook alweer een link naar Mixcloud. Want Liefde enzovoort, het volledige programma, dat kan je beluisteren. Of weer beluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Maar om het je gemakkelijk te maken, heb ik de link daar naartoe netjes op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens Liefde spatie ENZ. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Zometeen, uit 1968, The Bee Gees met Words. Maar eerst neem ik je mee naar 2001. Het nummer staat bekend om zijn ijle, hypnotiserende vocalen en dromerige soundscapes. Typerend voor downtempo en trip-hop scene van de jaren 90. Het nummer kreeg internationaal meer bekendheid doordat Madonna het geselecteerd heeft voor de soundtrack van de film The Next Best Thing. En het is ook te horen in de Britse film This Year's Love. Ik heb het over Mendeley en This Life.

Randy Crawford en Rainy Night in Georgia. Liefde enzovoort, je hebt natuurlijk straks aan de andere kant nog lekker door. We hebben 2 uurtjes gekregen, die gaan we ook ten volle benutten. Hè? Je krijgt dan trouwens ook in deel 2 eindelijk het liefdeshoroscoop van mij. Hoe het met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Maar we zijn nog lang niet zover. Want ik heb in dit uur nog bijvoorbeeld eentje voor Luther Vandross. Een van zijn meest iconische nummers en afkomstig van zijn debuutalbum Never Too Much. Hoewel dat een cover is van de klassieken van Dionne Warwick, geschreven door Burt Bacharach en Hal David, maakte Luther Vandross het volledig eigen met zijn emotionele, ruim 7 minuten durende uitvoering. Dit is het prachtige. A house is not a home. Graag tot zometeen.

0: daarmee aan boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radiosnb.nl.
13: Radio
12: SNB.
14: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

heette toen officieel niet meer Prince, maar wel Defcap, oftewel The Artist Formerly Known as Prince. Uit 1996, Budget by Gaudi Waran. Is trouwens een cover. En daarvoor, als eerste in deel 2, We're in Temptation, tezamen met Smash Into Pieces. Somebody Like You. Ik ben Lix, en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste lastzangs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Uiteraard, het komt er bijna aan. Nog een drietal plaatjes geduld. Het liefdeshoroscoop. De tijd gaan we vullen met bijvoorbeeld eentje voor Toto uit 1979. Corgi Porgi. En wat dacht je van Teddy Pendergrass? Samen met Whitney Houston. Een duetje uit 1986. Deze Hold Me. Een hele fijne avond.

0: Nothing But Thieves en dat prachtige Impossible. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, wel, daar is het nu eindelijk tijd voor geworden.
1: Ram.
0: De energie van deze week zet je hart in vuur en vlam. Maar vraag tegelijk om even stil te staan bij wat je echt voelt. Singles voelen een sterke drang om initiatief te nemen. En dat kan verrassend goed uitdraaien, als je ook luistert naar de ander. Wie in een relatie zit, merkt dat kleine spanningen snel kunnen oplaaien. Maar evengoed weer verdwijnen, met een eerlijk gesprek. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en verbondenheid staan centraal. Singles genieten van vertrouwde gezichten, maar ergens kan er toch iets nieuws beginnen te groeien. In een relatie draait alles om samen tijd te maken en elkaar opnieuw te waarderen. Een zachte invloed van de maan helpt je om emoties beter te begrijpen en uit te spreken. 8 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Communicatie is jouw sleutelwoord deze week. Singles kunnen een boeiend gesprek hebben dat onverwacht romantisch wordt. Voor koppels is het belangrijk om niet alleen te praten, maar ook echt te luisteren. Er hangt een speelse sfeer die zorgt voor luchtigheid en plezier. Tweeling, je hebt er 6.
1: Kreeft.
0: Je voelt meer dan je zegt en dat kan voor verwarring zorgen. Singles moeten oppassen dat ze niet te snel conclusies trekken. In relaties kan een klein gebaar veel betekenen. Dus onderschat de kracht van aandacht niet. De stand van de maan versterkt je intuïtie, dus vertrouw daarop. 9 knuffelpunten kreeft.
1: Leeuw.
0: Je straalt en dat blijft niet onopgemerkt. Singles trekken aandacht zonder moeite, maar moeten kiezen voor kwaliteit boven spektakel. In relaties is het een goed moment om samen iets nieuws te ondernemen. Een warme, speelse energie brengt jullie dichter bij elkaar. Leeuw, jij bent de winnaar deze week, met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Niet alles hoeft perfect te zijn om goed te voelen. Singles mogen wat losser omgaan met hun verwachtingen. Voor koppels is het een week waarin praktische zaken even op de achtergrond mogen verdwijnen. Ten voordele van romantiek. Kleine momenten krijgen een grote betekenis. De maagd heeft er deze week 5 verdiend. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal plaatsen.

0: balans zoeken blijft belangrijk. Maar deze week mag je ook gewoon volgen wat goed voelt. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties ontstaat er harmonie wanneer beide partners ruimte geven en nemen. De invloed van Venus zorgt voor extra zachtheid. 8 knuffen op de weegschaal.
1: Schorpioen.
0: Diepgang is jouw troef. Singles voelen een sterke connectie met iemand, maar moeten voorzichtig zijn om niet te snel te intens te gaan. In relaties komen verborgen gevoelens naar boven, wat uiteindelijk voor meer eerlijkheid zorgt. Laat controle een beetje los. 7 knuffelpunten.
1: Boogschutter.
0: Vrijheid en liefde botsen soms, maar deze week vind je een mooi evenwicht. Singles hebben zin in avontuur en kunnen iemand ontmoeten die daarin meegaat. In een relatie zorgt openheid voor hernieuwde energie. Samen lachen is nu belangrijker dan grote woorden. Boogschutter, je hebt er 8.
1: Steenbok.
0: Je neemt liefde serieus, maar deze week mag het wat lichter. Singles ontdekken dat spontaniteit ook iets moois kan brengen. In relaties draait het om vertrouwen en samenbouwen aan iets stabiels. Een subtiele invloed van Saturnus helpt je om duidelijke keuzes te maken. 7 knuffelpunten.
1: Waterman.
0: Je voelt de behoefte om dingen anders aan te pakken. Singles kunnen iemand ontmoeten buiten hun gebruikelijke tippen. In relaties is het belangrijk om elkaar te blijven verrassen. Kleine veranderingen brengen nieuwe energie in de liefde. 9 knuffelpunten.
1: Vissen.
0: Je intuïtie is sterker dan ooit. En dat werkt in je voordeel. Singles voelen meteen of iemand oprecht is en maken daardoor de juiste keuzes. In relaties hangt er een warme, dromerige sfeer die uitnodigt tot verbondenheid. De zachte invloed van de zon geeft je extra zelfvertrouwen. Vissen, jullie hebben er 8 verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat natuurlijk ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde spatie ENZ.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

geschreven door de heren Barry, Robin en Morris Gibb. Ja, dat zijn die van de Bee Gees. En die Barry Gibb verzorgde trouwens ook op deze plaats voor de achtergrondzang tijdens het refrein. Dionne Warwick uit 1983, All the Love in the World.

zoals je dan weer kan horen, hè, dat betekent dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik natuurlijk ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1989. Het werd geschreven door Michael Bolton en Diane Warren en geproduceerd door Narada Michael Walden. En die had dus ooit een hittepak in de jaren 80 met Gimme Gimme Gimme. De songtekst beschrijft een koppel dat emotioneel uit elkaar is gegroeid en enkel nog de routine volgt zonder de passie van weleer. Barbra Streisand, We Are Not Making Love Anymore. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. NB.
1: Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met

0: Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de 2e verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Station met de meeste muziekvariatie
9: en het laatste nieuws.
10: Radio SMB 107.5 FM.
9: En overal via radio SMB.nl.
10: Radio SMB.
9: Met dit uur.
11: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

En je hoort het romantische muziek. En dat hierbij Nightflower. En nogmaals, een hele goedenavond.

En dat was in 1970 een hele grote hit van Simon en Garfunkel. Tijd voor een instrumentaaltje.

Je reikt mij jouw hand. Schrijft mooie, lieve, oprechte woorden. Maar ik hou geen stand. Ik zoek naar genegenheid, warmte, troost en begrip. Dingen die ik ooit had, door eigen schuld kwijt. Ik blijf naastig zoeken, maar vind mijn plekje niet. Toch blijf ik hopen dat iemand mijn spijt ooit ziet.

En heb je net ingeschakeld? Dat kan natuurlijk, hè? Van harte welkom bij het programma Nightflower. Een programma met romantische muziek. En een gedicht. En natuurlijk ook Rod Stewart.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade, en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000.

0: auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed, zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Station met de meeste muziekvariatie
9: en het laatste nieuws.
10: Radio
9: SNB
10: 107.5 FM.
9: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
9: SNB.
8: Met dit uur
9: de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de Huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni

0: e-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja... Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio SNB.
8: Met dit uur de meer muziek na.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Van de Palande, de argo-ecologische tuinderij aan de Palande 1 in Oorschot, wordt in de zomer meerdere workshops bloemschikken georganiseerd. Onder begeleiding van Jeannette Klaassen leren deelnemers hoe bloemen het beste geoogst kunnen worden. Hoe ze gebonden worden tot een korenschoof en hoe ze langer mooi blijven. Na afloop gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakt boeket. De workshops vinden plaats op zaterdag 18 juli en zaterdag 12 september. Steeds van 10 tot 12 uur 's middags. Een creatieve activiteit voor iedereen die van bloemen houdt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater.